0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

I'll never let you part.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

Doop, doop.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft de noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callandse Oog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlammen op. De brand in Californië kon pas na 3,5 week worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

Bloemendaal staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callantsoog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft de noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callantsoog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlammen op. De brand in Californië kon pas na 3,5 week worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van €10.000. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Je luistert de hele dag.
3: Overal thuis.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callantsoog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is het wisselend bewolkt en er staat een stevige zuidwestenwind, kracht 3 of 4 in het binnenland. Aan de kust waait het een stuk harder, kracht 5 of 6. Het kwik loopt gedurende de ochtend al snel op naar een zomerse waarde. Vanmiddag regelmatig periode met zon, maar in het zuidoosten zijn er ook stapelwolken en er kan lokaal een bui vallen. Verder is het overwegend droog met maxima die uiteenlopen van 23 tot 27 graden. Het voelt bovendien door de stevige wind nog iets minder warm aan. Vanavond gaat de wind liggen en er zijn brede opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 15 en 19 graden. Morgen overwegend zonnig, maar er staat wel een stevige westenwind, kracht 3 tot 5. In het noordwesten kan morgen een enkele bui vallen. De middagtemperaturen lopen morgen uiteen van 20 tot 25 graden. Vrijdag overwegend rustig zomerweer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Braziliaanse regering gaat de diplomatieke aanwezigheid in Argentinië terugschroeven. Brazilië doet dat omdat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula blijft schofferen. Milei noemde Lula sinds zondag 3 keer een dief. Eerder deed hij dat ook al in juli bij een partijcongres van senator Flavio Bolsonaro, zoon van de voormalige president. Brazilië haalde meteen haar ambassadeur terug. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen, het hoogste aantal ooit in een half jaar geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. Ze gebruiken babbeltrucs om slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Op een golfbaan in het Californische Rancho Palos Verdes is een gewapende man aangehouden. Het incident vond zondag al plaats, 2 dagen voordat president Trump de locatie gisteravond bezocht. De verdachte had een vuurwapen met 16 patronen op zak. In zijn auto lag een geladen pistool en nog meer munitie. In zijn huis bij Los Angeles werden een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, kogels en verontrustende verklaringen gevonden, aldus de FBI. De Muidertrekvaart tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Muiden wordt overmorgen afgesloten vanwege de droogte. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoopt daarmee te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Er komt een tijdelijke damwand en het waterschap plaatst noodpompen bij Muiden. Die laten zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar de natuur- en landbouwgebieden stromen. Mogelijk wordt ook de Noordersluis in Weesp afgesloten. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Braziliaanse regering gaat de diplomatieke aanwezigheid in Argentinië terugschroeven. Brazilië doet dat omdat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula blijft schofferen. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen, het hoogste aantal ooit in een half jaar geregistreerd. Op een golfbaan in het Californische Rancho Palos Verdes is een gewapende man aangehouden. Het incident vond zondag al plaats, 2 dagen voordat president Trump de locatie gisteravond bezocht. De Muidertrekvaart tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Muiden wordt overmorgen afgesloten vanwege de droogte. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoopt daarmee te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: De heetste en coolste zomerhits hoor je bij Connect.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zeker 14 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. In de buurt van Odessa, op de Zwarte Zee, vielen de Russen 3 vrachtschepen aan. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam, ook 's nachts, nauwelijks afkoelt. Guatemala slaat groot alarm na een uitbarsting van de zeer actieve Vulcan de Fuego. Zo'n 1000 mensen zijn geëvacueerd. Eergisteren begon de bijna 4 kilometer hoge vulkaan as, rook, gas en vuur te spugen. Scholen in de buurt zijn dicht en mensen moeten ramen en deuren dicht houden. De uitbarsting op 35 kilometer ten westen van de hoofdstad Guatemala-stad is heviger geworden. De laatste grote uitbarsting was in 2018. Toen kwamen 200 mensen om het leven. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen. Het hoogste aantal dat ooit in een half jaar werd geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Zeker 14 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de vierde keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. Guatemala slaat groot alarm na een uitbarsting van de zeer actieve Volcán de Fuego. Zo'n 1000 mensen zijn geëvacueerd. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen. Het hoogste aantal dat ooit in een half jaar werd geregistreerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is het wisselend bewolkt en er staat een stevige zuidwestenwind, kracht 3 of 4 in het binnenland. Aan de kust waait het een stuk harder, kracht 5 of 6. Het kwik loopt gedurende de ochtend al snel op naar een zomerse waarde. Vanmiddag regelmatige periode met zon, maar in het zuidoosten zijn er ook stapelwolken en er kan lokaal een bui vallen. Verder is het overwegend droog met maxima die uiteenlopen van 23 tot 27 graden. Het voelt bovendien door de stevige wind nog iets minder warm aan. Vanavond gaat de wind liggen en er zijn brede opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 15 en 19 graden. Morgen overwegend zonnig, maar er staat wel een stevige westenwind, kracht 3 tot 5. In het noordwesten kan morgen een enkele bui vallen. De middagtemperaturen lopen morgen uiteen van 20 tot 25 graden. Vrijdag overwegend rustig zomerweer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Een grote brand in Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een bouwmarkt in de as gelegd. De brand brak vannacht rond 2:30 uit. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden vanwege de enorme rookontwikkeling. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De brandweer laat de panden gecontroleerd uitbranden en is nog enkele uren bezig met nablussen. Tussen Winterswijk en Zutphen reden tijdelijk geen treinen. Ook de Rondweg Zuid en Rondweg West waren dicht. Bijna twee keer zoveel fastfoodzaken in de laatste 20 jaar. Het CBS telde er in 2007 nog 10.000, nu zijn het er ruim 19.000. Ook het aantal reguliere restaurants steeg. Van alle plekken waar je kunt eten is nu meer dan de helft een fastfoodzaak, zoals cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. De vier grote steden zijn samen goed voor een vijfde van het aantal fastfoodzaken. Dat er steeds meer restaurants komen, komt omdat consumenten meer te besteden hebben. Zeker 15 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de vierde keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam, ook 's nachts, nauwelijks afkoelt. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote brand in Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een bouwmarkt in de as gelegd. De brand brak vannacht rond 2:30 uit. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden vanwege de enorme rookontwikkeling. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Bijna 2 keer zoveel fastfoodzaken in de laatste 20 jaar. Het CBS telde er in 2007 nog 10.000, nu zijn het er ruim 19.000. Zeker 14 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer voor de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar, 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op het terrein van Molen de Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Dit is Connect.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachten verzetten zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. Hij gebruikte geen wapen. Het incident in zee bij het Noord-Hollandse Callands Oog van gisteren heeft uiteindelijk twee vrouwen het leven gekost. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige Britse. De Gelderse vrouw werd nog gereanimeerd, maar bezweek later. Een tweede vrouw raakte vermist. Ze werd vanochtend levenloos teruggevonden op het strand een paar kilometer noordelijk van Callands Oog. De politie laat weten geen verder onderzoek te doen naar het incident. In Carinthië in Oostenrijk is een 18-jarige Nederlandse paraglider zwaar gewond geraakt. Kort na de start klapte zijn scherm in, waardoor de tiener zo'n 200 meter naar beneden viel. Hij was net opgestegen voor een vlucht over de Oostenrijkse bergen toen het na 4 minuten misging. Het lukte hem niet om zijn noodscherm uit te klappen. Hij kwam neer in een wei bij de Greifenburger Badensee. Met een traumahelikopter is hij naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. Een invalkracht bij een Amsterdams kinderdagverblijf wordt ervan verdacht 14 kinderen te hebben misbruikt. Tijdens de rechtszitting vandaag werd duidelijk dat er zich nog een nieuw slachtoffer heeft gemeld. De 66-jarige man werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. In maart van dit jaar bleek uit onderzoek van het misdaadbureau dat hij bij één van zijn werkgevers was geschorst. Toch kon hij nog maanden op andere plekken werken. Het weer, periode met zon, met in het zuidoosten een lokale bui. Maxima vandaag 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file vanwege de Duitse grenscontrole op de A12. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. Het incident in zee bij het Noord-Hollandse Callands Oog van gisteren heeft uiteindelijk twee vrouwen het leven gekost. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige Britse. In Carinthië in Oostenrijk is een 18-jarige Nederlandse paraglider zwaar gewond geraakt. Kort na de start klapte zijn scherm in, waardoor de tiener zo'n 200 meter naar beneden viel. Een invalkracht bij een Amsterdams kinderdagverblijf wordt ervan verdacht 14 kinderen te hebben misbruikt. Tijdens de rechtszitting vandaag werd duidelijk dat er zich nog een nieuw slachtoffer heeft gemeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is overwegend zonnig, maar in de oostelijke helft van het land kan er wel een bui vallen. De temperatuur doet vandaag een stapje terug. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 graden in het westen tot lokaal 28 graden in het zuidoosten en oosten. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 16 graden. In het binnenland kan de temperatuur een paar graden lager uitpakken. Morgen start de dag met zon. In het noorden verschijnen wat stapelwolken. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het in de middag 24 tot 25 graden. Op de Wadden kan de wind af en toe krachtig zijn. Op vrijdag is het grotendeels zonnig. Overdag wordt het een graad of 20 op de Wadden tot 25 graden lokaal in het zuiden van het land. Op vrijdag staat er weinig wind. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. We zijn nagenoeg filevrij in Nederland. Alleen de A12 staat erbij, vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grenscontrole nu een kwartier vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Openbaar vervoerbedrijf Arriva verwacht dat er vandaag tot zeker 8 uur vanavond geen treinverkeer tussen Venray en Boxmeer mogelijk is. En dit heeft met een natuurbrand in Noord-Limburg te maken. Als alternatief worden er weer bussen ingezet. In Boshuizerbergen, een natuurgebied dat ten oosten van Venray ligt, ontstond maandag brand. De spoorlijn loopt door dit gebied en wordt nu als stoplijn gebruikt, waar de brandweer het vuur tegenhoudt. Opnieuw stelt luchtvaartmaatschappij KLM vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai langer uit vanwege de situatie in het Midden-Oosten. KLM zal tot en met 24 oktober niet die kant op vliegen. De vorige keer werden de vluchten tot en met 6 september uitgesteld. Maatschappijen als Qatar Airways en Emirates vliegen wel van Schiphol naar het Midden-Oosten. In de regio is en blijft het onrustig. Gisteren zei de Amerikaanse financiënminister Scott Bessent dat er snel een akkoord verwacht wordt over het heropenen van de Straat van Hormuz, maar dan moet Iran wel meewerken. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachte verzette zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van een poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. De man gebruikte geen wapen. Afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Ballistische raketten en drones raakten 7 locaties. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op transport- en distributiecentra die betrokken zouden zijn bij de opslag en levering van militair materieel, wapens en de productie en distributie van drones. Maar bij de aanvallen werden ook huizen in de buurt geraakt. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 vanwege de Duitse grenscontroles. Momenteel 15 minuten vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Openbaar vervoerbedrijf Arriva verwacht dat er vandaag tot zeker 8 uur vanavond geen treinverkeer tussen Venray en Boksmeer mogelijk is. En dit heeft met een natuurbrand in Noord-Limburg te maken. Opnieuw stelt luchtvaartmaatschappij KLM vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai langer uit vanwege de situatie in het Midden-Oosten. KLM zal tot en met 24 oktober niet die kant op vliegen. 2 Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. Afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Ballistische raketten en drones raakten 7 locaties. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Defensieminister Dylan Jesselkus heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat een team van zo'n 10 tot 15 mensen zich op het Nederlandse fregat De Ruiter gaat voorbereiden op een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Dit besluit is genomen nadat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hierom gevraagd hadden. Die landen leiden een internationale coalitie die al een paar maanden bezig is met het opzetten van een operatie om de Straat van Hormuz voor de scheepvaart weer veilig te maken. Het fregat De Ruiter ligt al in de regio. Verschillende Amerikaanse bedrijven krijgen met Chinese sancties te maken. Denk daarbij aan het aanscherpen van exportbeperkingen op drones, reserveonderdelen en technologieën die Amerikaanse techbedrijven gebruiken. Vorige week hadden de VS ruim 40 Chinese bedrijven op de zwarte lijst geplaatst die van dwangarbeid gebruik zouden maken. Het Chinese antwoord van vandaag moet gezien worden als een vergeldingsmaatregel. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. Dit gebeurde in de buurt van een Oekraïens toestel. Even daarvoor raakte een DHL-vliegtuig in de lucht een onbekend object. De drone had naast de explosieven ook een ontsteker en werd rond middernacht voor het eerst waargenomen. Het toestel wordt met behulp van een röntgenapparaat onderzocht. De NAVO is op de hoogte van het incident en meldt dat de Duitse autoriteiten in het onderzoek leidend zijn. Frans Info meldt dat in Algerije de Franse topman van DZ-maffia, Mehdi Larribi, is gearresteerd. De 36-jarige Larribi, die zowel de Franse als Algerijnse nationaliteit heeft, wordt gezien als een van de oprichters van DZ-maffia. De aanhouding van Larribi is voor de Franse justitie een prioriteit in de strijd tegen drugs en de georganiseerde misdaad. Het is wel de vraag of Algerije Larribi aan Frankrijk uitlevert, want normaal gesproken levert het land geen eigen burgers uit. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.

Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill

0: staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Defensieminister Dylan Jesselkus heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat een team van zo'n 10 tot 15 mensen zich op het Nederlandse fregat De Ruiter gaat voorbereiden op een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Verschillende Amerikaanse bedrijven krijgen met Chinese sancties te maken. Denk daarbij aan het aanscherpen van exportbeperkingen op drones, reserveonderdelen en technologieën die Amerikaanse techbedrijven gebruiken. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. Dit gebeurde in de buurt van een Oekraïens toestel. France Info meldt dat in Algerije de Franse topman van DZ-maffia, Mehdi Larribi, is gearresteerd. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is overwegend zonnig, maar in de oostelijke helft van het land kan er wel een bui vallen. De temperatuur doet vandaag een stapje terug. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 graden in het westen tot lokaal 28 graden in het zuidoosten en oosten. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 16 graden. In het binnenland kan de temperatuur een paar graden lager uitpakken. Morgen start de dag met zon. In het noorden verschijnen wat stapelwolken. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het in de middag 24 tot 25 graden. Op de Wadden kan de wind af en toe krachtig zijn. Op vrijdag is het grotendeels zonnig. Overdag wordt het een graad of 20 op de Wadden tot 25 graden lokaal in het zuiden van het land. Op vrijdag staat er weinig wind. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland.
2: Met Connect voel je je overal thuis.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In het Twentse Deurningen vindt een boerenprotest met trekkers plaats. De boeren keren zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het zou om zo'n 150 voertuigen gaan. De brug over de A1 wordt geblokkeerd. Op beelden is te zien dat een stoet met omgekeerde Nederlandse vlaggen over de N-weg rijdt. Op het kruispunt met de Hengeloze Straat staan de tractoren stil. De gemeente was niet formeel op de hoogte van de actie, maar voor nu wordt het demonstratierecht gerespecteerd, zolang het protest veilig en rustig verloopt. Het havenbedrijf Rotterdam zegt dat het vervoer van en naar de Rotterdamse haven via de Rijn op dit moment door de lage waterstanden zo'n 10% lager ligt dan normaal. Maar dit betekent niet dat er een toename in het vervoer via de weg of via het spoor plaatsvindt. Binnenschepen laden normaal zo'n 70% en dat is naar ongeveer 35% gedaald. Het gevolg is dat er meer schepen naar de haven komen. Het gaat wekelijks om zo'n 100 extra schepen, maar die compenseren de lagere beladingsgraad niet helemaal. De comebackplannen van Marco Borsato, waar de Telegraaf over schrijft, kloppen niet. Dat zegt het management van de zanger. Als er iets nieuws of ontwikkelingen over Marco zijn, dan zal dit via de officiële kanalen van Marco worden gedeeld, laat het management weten. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat Borsato volgend jaar op het podium van de Vrienden van Amstel Live zijn comeback zou maken en dat hij zou werken aan een eigen concertreeks. Daar is volgens het management ook geen sprake van. De Oekraïense president Zelensky laat via sociale media weten dat het land in de loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten gebruikt heeft. In vergelijking met vorig jaar is er nog maar een derde over. Volgens Zelensky is de toevoer van antiballistische capaciteiten van de partners dit jaar een stuk minder geworden, maar beschikken die partners wel over deze raketten. Zelensky hamert op het nemen van beslissingen over leveringen en het opvoeren van productieprocessen. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. De vertraging is in beide gevallen zo'n 10 minuten. En op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch file tussen Waardenburg en Kerkdriel. 10 minuten, de rechterrijstrook is afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het Twentse Deurningen vindt een boerenprotest met trekkers plaats. De boeren keren zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het zou om zo'n 150 voertuigen gaan. Het havenbedrijf Rotterdam zegt dat het vervoer van en naar de Rotterdamse haven via de Rijn op dit moment door de lage waterstanden zo'n 10% lager ligt dan normaal. Maar dit betekent niet dat er een toename in het vervoer via de weg of via het spoor plaatsvindt. De comebackplannen van Marco Borsato, waar de Telegraaf over schrijft, kloppen niet. Dat zegt het management van de zanger. De Oekraïense president Zelensky laat via sociale media weten dat het land in de loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten gebruikt heeft. In vergelijking met vorig jaar is er nog maar een derde over. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het oosten en zuiden van het land zijn een paar waterschappen die de noodklok luiden en zeggen geen maatregelen meer achter de hand te hebben om de droogte te bestrijden. Het gaat onder andere om Drents Overijsselse Delta en Brabantse Delta. Volgens hen is de rek eruit. Een woordvoerder van de Unie van Waterschappen zegt dat het vooral geldt voor gebieden met hoge zandgronden waar geen aanvoer vanuit de grote rivieren mogelijk is. In veel delen van Nederland is het al maanden verboden om water uit kanalen, sloten en beken te halen. En vanaf vandaag zijn de sluizen in de Nieuwe Maas voor beroeps- en recreatievaart gesloten. Verder mag er in de regio Delfland vanwege de droogte geen oppervlaktewater meer worden onttrokken. Deze maatregelen worden door het Hoogheemraadschap Delfland genomen om op die manier het zoetwater in de regio op peil te houden. Dit heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de telers in het Westland. De autoriteit Consument en Markt waarschuwt dat de kans bestaat dat de helft van de huishoudens die op een warmtenet is aangesloten meer gaat betalen voor verwarming. Nederland telt 700.000 huishoudens met aansluitingen op warmtenetten. Volgens de ACM gaat het om 10% van deze huishoudens. Zij gaan 71% meer betalen. Het gaat dan om €740 meer per jaar. Maar het kan ook hoger uitpakken als de overheid geen actie onderneemt. Er zijn ook mensen die juist minder gaan betalen. Gisteren zijn op de A16 bij Hazeldonk twee Iraakse mannen opgepakt. Zij worden verdacht van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken zaten vier personen zonder geldige papieren. Ze waren waarschijnlijk onderweg naar België. De marechaussee kreeg de auto in het vizier omdat het voertuig slingerde en zwaar beladen leek. De inzittenden van de auto werden gecontroleerd. De bijrijder was niet in het bezit van geldige documenten en een van de verdachten bleek eerder bij illegale immigratie betrokken te zijn geweest. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk met een vrachtwagen staat er een lange file op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Bij knooppunt Beekbergen is de vertraging een half uur. Er zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Brouwerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 3:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8:00 zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het oosten en zuiden van het land zijn een paar waterschappen die de noodklok luiden en zeggen geen maatregelen meer achter de hand te hebben om de droogte te bestrijden. En vanaf vandaag zijn de sluizen in de Nieuwe Maas voor beroeps- en recreatievaart gesloten. Verder mag er in de regio Delfland vanwege de droogte geen oppervlaktewater meer worden onttrokken. De autoriteit Consument en Markt waarschuwt dat de kans bestaat dat de helft van de huishoudens die op een warmtenet is aangesloten meer gaat betalen voor verwarming. Gisteren zijn op de A16 bij Hazeldonk twee Iraakse mannen opgepakt. Zij worden verdacht van mensensmokkel. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is overwegend zonnig, maar in de oostelijke helft van het land kan er wel een bui vallen. De temperatuur doet vandaag een stapje terug. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 graden in het westen tot lokaal 28 graden in het zuidoosten en oosten. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 16 graden. In het binnenland kan de temperatuur een paar graden lager uitpakken. Morgen start de dag met zon. In het noorden verschijnen wat stapelwolken. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het in de middag 24 tot 25 graden. Op de Wadden kan de wind af en toe krachtig zijn. Op vrijdag is het grotendeels zonnig. Overdag wordt het een graad of 20 op de Wadden tot 25 graden lokaal in het zuiden van het land. Op vrijdag staat er weinig wind. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens een file van 3 kilometer. De vertraging is daar 35 minuten door grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen is de vertraging nu 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht. Gaat waarschijnlijk nog een half uur duren daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD behoort tot een van de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het nog beter. De Britse MI6 blinkt uit in het recruteren van informanten en lange termijn denken. Frankrijk staat op 2. De Franse inlichtingendienst beschikt over een van de beste antiterrorisme-diensten. De AIVD is goed voor de derde plaats en wordt geprezen vanwege een zeer hoge efficiëntie en zeer goede cyber- en techprestaties. De telers in het Westland zijn diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor het sproeiverbod. Het Hoogheemraadschap van Delfland zou niet willen meewerken aan alternatieven die de sector heeft bedacht. Denk daarbij aan gezuiverd rioolwater niet naar zee afvoeren, maar toevoegen aan de sloten zodat de gewassen besproeid kunnen worden. Volgens Delfland zijn de maatregelen onwenselijk en worden die alleen ingezet als het echt niet anders kan. Er wordt door de Belgische politie een drone getest die ingezet zou kunnen worden om pogingen van migranten die met taxibootjes het kanaal proberen over te steken te voorkomen. De overtocht naar Engeland is heel gevaarlijk en door de kust met een drone in de gaten te houden kan voorkomen worden dat mensen de oversteek toch maken. De drone heeft vleugels en kan daardoor langer in de lucht blijven. Na de testfase wordt er geëvalueerd. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone werd afgelopen nacht voor het eerst gezien en botste in de lucht tegen een vrachtvliegtuig van DHL op. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. Het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig werd korte tijd stilgelegd. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie vanwege dit incident en keert huiswaarts. Onduidelijk is nog waar de drone vandaan komt. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is de wachttijd op de A12 richting de Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk 25 minuten door de Duitse grenscontroles. Ook is het druk op de A12 richting Utrecht vanuit de Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort is je vertraging 5 minuten. Dan nog de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo was een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Zon, zee en zomer. Dit is Connect.

0: is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD behoort tot een van de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het nog beter. De telers in het Westland zijn diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor het sproeiverbod. Er wordt door de Belgische politie een drone getest die ingezet zou kunnen worden om pogingen van migranten die met taxibootjes het kanaal proberen over te steken te voorkomen. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Zwolle rijdt het langzaam tussen afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de wachttijd voor de Duitse grenscontroles op de A12 richting Duitsland is vanaf 7 naar 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De brandweer heeft de brand op Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. De brandweer houdt het gebied scherp in de gaten op mogelijke oplaaiingen van het vuur. In totaal is zeker 100 hectare natuur in de as gelegd. Ruim 350 brandweerlieden hielpen mee met het blussen van het Limburgse natuurgebied. Publiek wordt opgeroepen om het gebied te mijden en de hulpdiensten de ruimte te geven. Volgens het Amerikaanse Galaxy zijn er voor tientallen miljoenen aan bitcoins buitgemaakt. Dit gebeurde bij een gerichte aanval op apparaten die gebruikt worden om bitcoins te beveiligen. Het zou gaan om een totale waarde van ruim 88 miljoen euro, maar mogelijk loopt de schade nog verder op. De apparaten die iets weg hebben van een rekenmachine van het Canadese bedrijf CoinKite waren niet goed afgesteld. De toegangscodes op de apparaten horen niet gekraakt te kunnen worden, maar door een fout is dat toch gelukt. Mensen met een CoinKite krijgen het advies hun bitcoins te verplaatsen. In het centrum van Londen zijn bij een steekpartij 4 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn mannen in de leeftijd van 34 tot 52 jaar. Een 47-jarige vrouw is opgepakt en wordt verdacht van geweldpleging en wapenbezit. Volgens de Britse radiozender LBC stak een vrouw met een schaar in op voorbijgangers op Endell Street in Covent Garden. De politie wil niet veel zeggen over het incident, behalve dat er een schaar gevonden is. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen bij de Duitse Veiligheidsdienst dat Rusland met een desinformatiecampagne probeert de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Er zouden vele filmpjes in omloop zijn voorzien van logo's van de Duitse zender ARD en het Britse BBC met fake news over verschillende regeringspartijen. Volgens de Duitse autoriteiten bestaat er geen twijfel dat Rusland achter deze campagne zit. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar zo'n 16 graden. Morgen start de dag met zon, met in het noorden wat stapelwolken. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het een graad of 24. Dit was het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Gelderland loopt vertraging op door de A12 richting de Duitse grens. Vanaf 7 naar 15 minuten extra door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.
2: Nieuws, muziek en sport.
1: Dit is Connect.
2: Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De brandweer heeft de brand op Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. Volgens het Amerikaanse Galaxy zijn er voor tientallen miljoenen aan bitcoins buitgemaakt. Dit gebeurde bij een gerichte aanval op apparaten die gebruikt worden om bitcoins te beveiligen. In het centrum van Londen zijn bij een steekpartij 4 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn mannen in de leeftijd van 34 tot 52 jaar. Een 47-jarige vrouw is opgepakt en wordt verdacht van geweldpleging en wapenbezit. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen bij de Duitse Veiligheidsdienst dat Rusland met een desinformatiecampagne probeert de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 16 graden. In het binnenland kan de temperatuur een paar graden lager uitpakken. Morgen start de dag met zon. In het noorden verschijnen wat stapelwolken. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het in de middag 24 tot 25 graden. Op de Wadden kan de wind af en toe krachtig zijn. Op vrijdag is het grotendeels zonnig. Overdag wordt het een graad of 20 op de Wadden tot 25 graden lokaal in het zuiden van het land. Op vrijdag staat er weinig wind. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf knooppunt Ouddijk in de file. Reken op 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een hotel in de duinen bij Wassenaar is uit voorzorg ontruimd vanwege een grote duinbrand die daar woedt. De gasten van Fletcher Hotel Duinoord worden ergens anders opgevangen. De brandweer probeert met tientallen mensen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Voor de omgeving is een NL-alert verstuurd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer heeft wel de brand op Boshuizenbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nu nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaven Ceuta en Melilla vorige week. Dat meldt de Spaanse media. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen migranten om het leven, onder meer doordat ze op zee verdronken. Volgens de Marokkaanse justitie worden de verdachten vervolgd voor onder meer illegale grensovergangen, geweld tegen ordediensten en mensensmokkel. Het merendeel van de migranten is inmiddels terug in Marokko. Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn 4 mannen gewond geraakt. De politie heeft een 47-jarige vrouw aangehouden op verdenking van mishandeling en wapenbezit. 2 slachtoffers mochten na behandeling naar huis. De andere 2 raken volgens de politie waarschijnlijk niet blijvend gewond. De steekpartij was in de wijk Covent Garden, vlakbij een theater. De vrouw stak er met een schaar in op voorbijgangers. En de Nederlandse overheid steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank, zo bevestigt het ministerie van Financiën. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank en geldt al langer als een kansrijke opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren dat ze mogelijk nog voor het einde van haar termijn vertrekt. Volgens het ministerie komt Knot ook in aanmerking voor andere belangrijke internationale financiële functies. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op door de Duitse grenscontroles op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Connect. Zomer.

0: Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Geniet van de zomer. Luister Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een hotel in de duinen bij Wassenaar is uit voorzorg ontruimd vanwege een grote duinbrand die daar woedt. De brandweer heeft wel de brand op Boshuizenbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nu nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vorige week. Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn 4 mannen gewond geraakt. De politie heeft een 47-jarige vrouw aangehouden op verdenking van mishandeling en wapenbezit. En de Nederlandse overheid steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank, zo bevestigt het ministerie van Financiën. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: to do. Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend. Met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. De systemen van Bol zelf zijn niet getroffen. Door het datalek-incident zijn sommige producten tijdelijk offline gehaald en kunnen bestellingen vertraging oplopen of zijn zelfs geannuleerd. Bol heeft het datalek ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Een huisarts in Roon, vlakbij Rotterdam, moet onmiddellijk stoppen met werken. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemt de situatie zeer risicovol voor de veiligheid van patiënten. Maar welke risico's er precies zijn, maakt de inspectie niet bekend. Wel kwamen er over de vrouwelijke huisarts meerdere meldingen binnen. De zaak wordt binnen 8 weken aan het regionaal tuchtcollege voorgelegd. De huisarts in Roon moet ondertussen zorgen dat de praktijk kan blijven draaien en haar patiënten informeren. De duinbrand die vanmiddag bij Wassenaar ontstond is onder controle. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten om nieuwe brandhaarden snel te kunnen blussen. Bezoekers van het eerder ontruimde Hotel Duinoord mogen weer terug naar hun kamers. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand en heeft flink wat natuurgebied zwart geblakerd. De brandweer heeft ook de brand op Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Daar wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. En Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaven Ceuta en Melilla vorige week. Dat meldt de Spaanse media. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen migranten om het leven, onder meer doordat ze op zee verdronken. Volgens de Marokkaanse justitie worden de verdachten vervolgd voor onder meer illegale grensovergangen, geweld tegen ordediensten en mensensmokkel. Het merendeel van de migranten is inmiddels terug in Marokko. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer richting Duitsland loopt vertraging op door de Duitse grenscontroles. Op de A12 richting Duitsland betekent dat vanaf knooppunt Oud-Dijk 25 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect beleef je een spetterende zomer.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. Een huisarts in Roon, vlakbij Rotterdam, moet onmiddellijk stoppen met werken. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemt de situatie zeer risicovol voor de veiligheid van patiënten. De duinbrand die vanmiddag bij Wassenaar ontstond is onder controle. Bezoekers van het eerder ontruimde hotel Duinoord mogen weer terug naar hun kamers. En Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vorige week. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er kan in het Waddengebied een buitje vallen. In de rest van het land blijft het droog en klaart het op. De matige zuidwestenwind is langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 13 tot 16. De zwakke tot matige zuidwestenwind waait aan de kust vrij krachtig en meer uit het westen. De ochtend begint vrij zonnig en bijna overal droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden toenemende bewolking en later een paar buien in het noordelijk kustgebied. Het wordt morgen zo'n 19 graden in het Waddengebied tot 25 in Limburg bij een matige westen tot noordwestenwind. Die kan boven het IJsselmeer en in het Waddengebied vrij krachtig zijn. Morgenavond kan er nog wat regen vallen in het noorden van het land. Na morgen blijft het overwegend droog met zonnige perioden en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. In het weekend wordt het opnieuw tropisch warm met op zondag en maandag kans op regen en mogelijk onweer, met name in het zuidoosten van het land. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse regering is mogelijk wel vooraf gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta vorige week. Dat meldde Spaanse media op basis van bronnen bij de inlichtingendienst. Binnenlandminister Gran Marlaska zei juist eerder dat er geen waarschuwingen waren. Het Spaanse Openbaar Ministerie onderzoekt nu welke informatie de autoriteiten hadden en wat daarmee is gedaan. Volgens een politievakbond is er op de gedeelde waarschuwingen destijds onvoldoende gereageerd. De directeur van een Russische dronefabrikant is zwaar gewond geraakt door een auto-explosie bij Jekaterinburg. Zijn chauffeur kwam om het leven, melden Russische staatsmedia. De autoriteiten onderzoeken nu de explosie als een mogelijke moordaanslag. Het bedrijf van de directeur produceert drones voor de oorlog in Oekraïne en staat op de sanctielijst van de Europese Unie en de Verenigde Staten. Wie er achter de explosie zit, is nog niet bekend. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. De systemen van Bol zelf zijn niet getroffen. Door het datalek-incident zijn sommige producten tijdelijk offline gehaald en kunnen bestellingen vertraging oplopen of zijn zelfs geannuleerd. Bol heeft het datalek ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer opengaat. Iran wil namelijk eerst dat de Verenigde Staten onder meer sancties opheffen en bevroren financiële tegoeden vrijgeven. De onzekerheid rond de zeestraat zorgde eerder vandaag voor een flinke stijging van de goudprijs met ruim 4%. De dollarkoers zakte juist iets. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
3: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Spaanse regering is mogelijk wel vooraf gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta vorige week. Dat meldde Spaanse media op basis van bronnen bij de inlichtingendienst. De directeur van een Russische dronefabrikant is zwaar gewond geraakt door een auto-explosie bij Jekaterinburg. Zijn chauffeur kwam om het leven, meldde Russische staatsmedia. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer open gaat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babou en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. Premier Jetten heeft vandaag een bezoek gebracht aan Venray na de grote natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Hij bedankt de hulpverleners en anderen die de afgelopen dagen hebben meegewerkt aan de bestrijding van de brand. Door de vlammen ging ongeveer 100 hectare natuur verloren. De brand is inmiddels onder controle, maar nog niet volledig geblust. Jetten sprak onder meer met de burgemeester van Venray en met de commissaris van de Koning in Limburg, voormalig SP-leider Roemer. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël nooit akkoord gegaan is met het plan van de Amerikaanse president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens Netanyahu heeft Israël alleen op het voorstel gereageerd, maar er niet mee ingestemd. Dat plan voorziet in een volledige Israëlische terugtrekking uit Gaza als Hamas zich ontwapent. En Hamas zegt daadwerkelijk bereid te zijn tot ontwapening als Israël zich terugtrekt. De uitvoering van het plan in de Gazastrook blijft daarmee onzeker. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer opengaat. Iran wil namelijk eerst dat de Verenigde Staten onder meer sancties opheffen en bevroren financiële tegoeden vrijgeven. De onzekerheid rond de zeestraat zorgde eerder vandaag voor een flinke stijging van de goudprijs met ruim 4%. De dollarkoers zakte juist iets. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babu en Sparta, heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen. En dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Premier Jetten heeft vandaag een bezoek gebracht aan Venray na de grote natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Hij bedankt de hulpverleners en anderen die de afgelopen dagen hebben meegewerkt aan de bestrijding van de brand. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël nooit akkoord gegaan is met het plan van de Amerikaanse president Trump voor de ontwapening van Hamas. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer opengaat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er kan in het Waddengebied een buitje vallen. In de rest van het land blijft het droog en klaart het op. De matige zuidwestenwind is langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 13 tot 16. De zwakke tot matige zuidwestenwind waait aan de kust vrij krachtig en meer uit het westen. De ochtend begint vrij zonnig en bijna overal droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden toenemende bewolking en later een paar buien in het noordelijk kustgebied. Het wordt morgen zo'n 19 graden in het Waddengebied tot 25 in Limburg bij een matige westen tot noordwestenwind. Die kan boven het IJsselmeer en in het Waddengebied vrij krachtig zijn. Morgenavond kan er nog wat regen vallen in het noorden van het land. Na morgen blijft het overwegend droog met zonnige perioden en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. In het weekend wordt het opnieuw tropisch warm, met op zondag en maandag kans op regen en mogelijk onweer, met name in het zuidoosten van het land. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden en er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. De politie heeft in het Drentse Emmen 4 nepagenten aangehouden die worden verdacht van het beroven van oudere mensen. De verdachten zouden slachtoffers hebben gebeld met een verhaal over een inbraak en daarna thuis waardevolle spullen hebben gestolen. Bij de aanhoudingen werden nagemaakte politiekleding en mogelijk gestolen spullen gevonden. De politie onderzoekt of de groep meer gedupeerden op zijn naam heeft staan. Nepagenten maken in heel Nederland vaker slachtoffers onder ouderen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babu en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4e persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. De politie heeft in het Drentse Emmen 4 nepagenten aangehouden die worden verdacht van het beroven van oudere mensen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babou en Sparta, heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen. En dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen, onder wie ook de vermoedelijke dader. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Van Spijk tot Renkum.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.
0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur, Connect.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Een Rotterdamse man is aangehouden op verdenking van zware mishandeling en poging tot doodslag op twee agenten. De man verzette zich hevig tijdens een politieoptreden in Rotterdam-West, ondanks de inzet van een stroomstootwapen. De twee agenten raakten gewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn inmiddels wel weer thuis, maar kunnen voorlopig nog niet werken. De 49-jarige verdachte zit nog vast en wordt binnenkort voorgeleid. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden. En er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4e persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Een Rotterdamse man is aangehouden op verdenking van zware mishandeling en poging tot doodslag op twee agenten. De man verzette zich hevig tijdens een politieoptreden in Rotterdam-West, ondanks de inzet van een stroomstootwapen. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn drie mensen om het leven gekomen, onder wie ook de vermoedelijke dader. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
1: Zomer.
2: Dit is Connect.
3: Ha ha ha!

0: Ik moet even pakken, biertje, vrienden.
1: Ik heb mijn hoofd.

van alles te vieren. Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is